weiter. En nog nooit was daar een nacht zo diep, een nacht zo donkerblauw.